0: W66.
1: Farmers reset prior level. Listen to the power outage in the area.
0: W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W66. W